0: chart. Internationaal.
1: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille. 2. Taylor Swift, I knew it and I knew you.